verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: Stap maar in de auto. Het rijexamen start. Wat gaat je nu eerst doen?
1: De gordel aan doen?
0: Nee. Eerst zet je de radio op Stereo FM. Oh.